is wonen op straat. Uli wordt op straat, toos me extra. Hoe zwin ik zeg, is Anna op straat, dan kent voor me extra. Soms is ze extra voor alle leid. Hier wordt voor Sandra.

op je bak, zeg Schichtel niet. En op een mooi, ja, ik glaub, mij trifft er blind.

Vier het weer naar Badacht, ga wonder geschehen. Alleen er wie niet om te gaan, zolang de wijnstok blüht, zolang de muziek spuut, die mir zijn ganzer eigen schlug.